0: Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. AK staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 35.

0: was just like a song when we were young.
1: 350.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont, en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken, en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken, en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
4: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
3: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
5: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
3: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon. Zeker één supporter is opgepakt. Nederland speelde met 1-1 gelijk, maar verloor van Marokko na strafschoppen. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekening. In Frankrijk is een wet aangenomen tegen Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. Die zijn volgens de Franse politiek niet duurzaam. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. De radio.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
6: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
5: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
7: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
8: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
5: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon en enkele mensen zijn opgepakt. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
3: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
2: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
4: Geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
2: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de WK-overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In Den Haag en Rotterdam kwam de ME in actie. Duitsland werd uitgeschakeld door Paraguay, ook na strafschoppen. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. En de stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit spontaan een praatje maakt met een onbekende, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben. Het weer, toenemende bewolking, op de meeste plaatsen droog en 21 tot 26 graden.
1: De Radio 355

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 10 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Een hele goede morgen, luisteraars. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van On Air met Claire. En On Air met Gerard en Claire vandaag weer.
1: Ja, andersom, hè? On Air met Claire en Gerard. Hè?
0: Oh, dat kan ook.
1: Ik ben de sidekick, toch?
0: Nou, ja, maar
1: het gaat allemaal om jou.
0: Strakjes ben ik jouw sidekick,
1: oh,
0: hè?
1: Oh, okay.
0: Ja, wel weer gezellig dat we weer samen in de studio zitten.
1: Leuk,
0: want
1: hè?
0: Alleen is helemaal niet zo leuk, hè?
1: Nee, alleen is maar alleen.
0: Precies. En was jij vroeg wakker vanochtend?
1: Niet zo vroeg als jij in ieder geval. Ik moest er wel vroeg uit, want ik moest natuurlijk helemaal naar Rijssen fietsen.
0: Oh, ja. Wow, ja.
1: Maar ik ben blij dat ik niet voor opgebleven ben, zeker vroeg uitgegaan.
0: Nee, bij ons ging de wekker om 2:30.
1: Ja, ik ben nog wel even bij de Jumbo geweest voor een juichjack. Maar die waren al in de vuilcontainer terechtgekomen.
0: Echt waar?
1: Nee, joh.
0: Nee, wij hebben er 2 thuis hangen. Met gestreken emblemen erop.
1: Oké.
0: Ja, maar mijn man werkt natuurlijk voor Jumbo. Dus dan is het ook niet zo gek dat je zo'n jasje in huis hebt.
1: Okay.
0: Mijn zoon wou er zo graag heen. Nou, prima. Oma had ook de punten. En zeg maar niet voor de voetbal, voor Koningsdag. Oh, oké, dat kan ook.
1: Ja, zeker.
0: Dat kan zeker. Dat
1: komen is ook altijd van pas.
0: Ja, dat is ook leuk. Dus ik ben om 2:30 ging mijn wekker. En ik heb met een vriend van mijn man ook voetbal zitten kijken. En met mijn man. Ja, eigenlijk een beetje zonde dat we dat gedaan hebben.
1: Ja, jammer hè. Weer door strafschoppen.
0: Ja, maar dit was echt slechter dan slecht, deze strafschoppen.
1: Ik heb het niet gezien. Ik kan er niet over meepraten. Maar ik heb gehoord dat het door strafschoppen...
0: 3 gemiste strafschoppen. Nou, dat kan. Maar welk land was het ook alweer waar ze tegen speelden?
1: Goeie vraag. Ik weet het. Marokko.
0: Marokko. Ja, inderdaad. Nou, die misten er dus ook 2. Dus ja. En toen was er natuurlijk feest op straat na die wedstrijd.
1: Ja, ik ben al bellend door de straat gefietst. Maar niemand keek er gek op.
0: Nee. Ik denk ook, god, gaan ze ook met allemaal vlaggen op de Erasmusbrug staan of zo. Maar nee, dat is niet gebeurd. Er zijn wel wat incidentjes natuurlijk gebeurd.
1: Ja, dat hoort erbij tegenwoordig, maar jammer is het wel.
0: Ja, dat is ook inderdaad. We hebben weer leuke lijstjes samengesteld.
1: Zeker.
0: En een van die lijstjes was iemand... volgens mij hebben we hem een keer bij jou gedraaid. Maar dat is Smokey Robinson, hè?
1: Ja, een prachtige soul-artiest.
0: Ja.
1: Uit de jaren 60 en 70.
0: Super. En dit nummer... ik hoorde dit nummer altijd in de film Platoon. Ken je die film?
1: Ja. Over de Vietnam. Het is niet mijn smaak.
0: Nee, mijne ook niet. Oh. Met Charlie Sheen. Maar ja, goed. Dat is zo'n klassieker die altijd weer op tv komt. Volgens mij heeft hij ook Oscars gewonnen, die film. Ja, en daar wordt dit nummer ook in gebruikt. Dus lekker genieten van Smokey Robinson.

0: toen, ja, Denise Williams. En ja, jij zag mijn lijstje en toen zei je van...
1: Hier heb ik er wel een single van. Ja. Maar dat is met heel veel disco-nummers uit de jaren 80. En dit nummer is uit 1984 van Denise. En daarvoor draaide jij Smokey Robinson.
0: Ja.
1: En weet jij wat zijn echte naam was? Want Smokey
0: nee, dat
1: was,
0: heb ik geen idee van.
1: Nee, want Smokey was natuurlijk zijn bijnaam, hè?
0: Okay.
1: Zijn oom Claude of Claude had die naam verzonnen. Waarom weet ik eigenlijk niet. Maar zijn echte naam is William. En
0: okay.
1: Smokey is nog steeds onder ons. Hij is inmiddels 84 jaar.
0: Okay.
1: Mooi, hè?
0: Mooi als ze zo oud worden. Hè?
1: Ja, en als ze dan nog gezond zijn, want dat weet ik dan weer niet.
0: Nee, dat weten we niet. Maar ik weet niet of hij nog af en toe een keertje optreedt. Maar wel een fantastische zanger.
1: Zeker weten. Ja.
0: Ja. Ja, en wat ik nou op klaar heb staan is eigenlijk heel fout.
1: Oh jee.
0: Ja, ze treden op, maar eentje is ontvallen. Dat is al jaren geleden. Guusje Nederhorst, die leeft niet meer.
1: Ja,
0: die is er niet meer.
1: Dat klopt.
0: En Katja en Babette treden dus nog wel op. Maar ja, eigenlijk van de drie konden maar één zingen. En dat was de dochter van Herman van Veen, Babette van Veen.
1: Ja,
0: dus die kon zingen. En de rest, ja, en toen had je nog geen autocue. Dus het werd een beetje zachtjes meege... Tettert. Je hoort het ook wel aan het liedje. Maar ik denk, ik ga niet het bekendste nummer van hem draaien, maar luister mee wat ik wel op

0: ik weet niet of iemand weet wie dit is.
1: Ik wel.
0: Ja, want ik kwam op dit liedje omdat ik zag dat mijn zoon was ze dan draaien via Apple Music. Mm-hmm. En ik zei, weet je wie dat is? Ja, Stephanie. Ik zeg, weet je wie dat is, Stephanie? Nee.
1: Nooit zeg,
0: dat is prinses Stephanie van Monaco.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Ik zeg, ja. Ik zeg, dat had hij dus helemaal niet door.
1: Maar Stephanie heeft een bepaalde reputatie toch?
0: Ja, die had nogal een bijzonder liefdesleven met verschillende mensen.
1: Zou het liedje daarover gaan misschien? Want een orakel, weet je wat dat is?
0: Nee, dat heb jij mij net verteld. Maar wat betekent dat?
1: Dat is een vlinder.
0: Een vlinder. Ja, ze fladderen van de een naar de ander.
1: Dus misschien dat het daarover gaat. Mijn Frans is niet zo goed dat ik dat kan.
0: Ze zat natuurlijk in het ongeluk, in die auto. Ja, met het ongeluk met Grace Kelly.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Of Prinses Grazia was dat. Ja, haar moeder overleed. En zij hield er nog wel een tik van over. Ja, vreselijk. En dan waren er geruchten dat zij misschien stiekem achter het stuur zat. Maar dat is nooit echt helemaal...
1: Nee, precies.
0: Dat kunnen koningshuizen heel goed onder de rug of onder het vloerkleed vegen.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar toch wel even grappig om dat liedje weer te horen. En haar weer even te zien hoe ze er in de jaren 80 inderdaad uitzag. 86 was ze alweer. Is nou een teruggetrokken leven in Frankrijk. En er stond dat ze weer naar die eerste liefde was. De Daniel de Croo. Die hartstikke vreemd ging. En waar ze een kind bij heeft. Maar daarna stond dat ze nu uit een casino met een corporee gaat. Dus you never know.
1: Kijk eens aan. Nou, we leren nog eens wat van jou.
0: Nou ja. Ja. Goed, ik vond het een leuke... En de volgende artiest, het is een van mijn favoriete nummers van hem. Ja, dat is zo'n artiest die... jij had het erover dat je Tom Cruise niet zo'n lekker ding vond. Maar ook niet zo'n knappe man.
1: Ik vind geen enkele man een lekker ding.
0: Nee, maar een knappe man. Maar ja, ik vind Tom Cruise wel een hele knappe man.
1: Dat mag.
0: Maar deze artiest die heeft een hekel aan oud worden. En dan geeft hij ook gewoon toe dat hij heel veel plastic chirurgie doet. En heel veel botox. En ook facelifts heeft gehad. Nou ja, als je er gewoon lekker voor komt, moet je het gewoon lekker doen.
1: Zo is het.
0: En het is Lionel Richie, ooit bekend geworden met de Commodores.
1: Zeker.
0: En hij heeft natuurlijk een heel bekend nummer geschreven met Michael Jackson.
1: Ja. Ja, en hij heeft nog veel meer gedaan. Hè? Hij was een van de initiatiefnemers en een van de organisatoren van...
0: Nou, over dat liedje had ik.
1: Ah, kijk eens aan.
0: Ja, We Are The World.
1: We Are The World, kijk eens aan. Het was natuurlijk het Amerikaanse antwoord op het initiatief van Bob Geldof.
0: Ja.
1: Bijna alle Amerikaanse artiesten deden eraan mee om geld in te zamelen voor Afrika.
0: Ik vond het leuk om die documentaire te kijken. Prachtig. Want zo kwam ik dus achter hoe dat kwam dat al die artiesten bij elkaar konden komen. Oh, ik moet even mijn telefoon uitzetten, want er zit iemand met te appen. Zo, even uit.
1: Dat kan natuurlijk niet, hè?
0: Nee, maar ik ben niet de enige wie de telefoon afgaat op de radio, hoor. Collega's van mij hebben dat ook wel eens gehad, hoor.
1: Ik had het vorige week, toen was ik bij een theatervoorstelling. Over Aspen, over de televisieserie in België opgenomen. In Brugge is het opgenomen. Het toneelstuk was in Gent. En ging ook... midden in het toneelstuk een telefoon. En niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, maar vier keer achter elkaar.
0: Echt?
1: Ik denk, dan zet dat ding dan uit.
0: Ja, ik denk, nou ja, en sommige mensen die worden dan heel woest, hè, die daar een show geven, of een artiest, of een cabaretier.
1: Ja, ik weet niet of ze dat meegekregen hebben. Wij zaten niet op de eerste rij, maar je zet dan toch die telefoon uit. Maar één keer als je het vergeten bent, dan zet je hem toch gauw uit.
0: Ja, of je laat je gewoon niet kennen van, dat is niet mijn telefoon.
1: Oh ja, je gaat zo onschuldig om je heen kijken.
0: Ja, nou, het zou ik denken, ik zou het wel doen, maar ik zou me heel erg opgelaten voelen.
1: Oh, dat dacht ik, ja. Ik heb hem nu ook het geluid uitgezet.
0: Ja, nou heb ik normaal ook altijd hier. Maar waarom die aanstond, geen idee. Nou ja, we gaan eventjes nog genieten van Running With The Night met Lionel Richie.

0: was Destiny van Jennifer Rush.
1: Duidelijk hoorbaar, toch?
0: Heel duidelijk hoorbaar, want we kennen haar natuurlijk van The Power of Love.
1: Zeker.
0: Ja, ook een mooi nummer. Maar ik vind Destiny ook heel erg leuk om te horen.
1: En daarvoor hoorden we Lionel Richie en Running With the Night. Night
0: vind ik ook een fantastisch nummer.
1: Ja, je hebt al wat met Lionel Richie.
0: Ja, daar word ik altijd vrolijk van als ik in de auto zit en ik zet dat op. Niet dat ik het gas intrap, dat heb ik bij andere nummers. Maar nee, maar dat... Dit was een nummer waar wij toen straks ook over hadden, die we niet draaien toevallig. Want dat was Radar Love. Dat is ook zo'n nummer waar je het gas een beetje.
1: Daar ga je echt hard
0: van. Daar ga je van de auto rijden.
1: Ja. Daar ga je echt hard van rijden. Ja. Precies.
0: Yes.
1: Dat heb ik ook bijvoorbeeld bij Passion van The Flirts.
0: Oh ja?
1: Dat intro dat, van de 12 singles heb je weer met z'n 12 singles.
0: Ja.
1: Die duurt 9 minuten, die 12 singles. En er zit ongeveer 3 minuten intro aan.
0: Oh.
1: En als je dan dat pompende melodietje hoort, dan gaat bij mij automatisch...
0: Het gas erin.
1: Hop, hop, gas erop.
0: Ja, dat is wel lekker. Kun je autorijden zonder muziek? Ik niet.
1: Nee, ik heb altijd muziek op staan.
0: Ik ook.
1: Radio gaat... Nou, radio niet. Ik heb hem altijd op eigen muziek staan. Een USB-stickje tegenwoordig. En als het contact aangaat, gaat hij gelijk aan.
0: Ja, heb ik ook. Bij mij moet muziek aan.
1: Ja, altijd ook. Ook thuis gewoon. Het eerste wat ik doe is muziek aanzetten.
0: Dat heb ik ook. Als ik nu straks thuis kom van de radio, heb ik altijd gelijk
1: muziek. Nee, hij staat al aan. Hij staat al aan.
0: Ja, dan heb ik de muziek op de box zitten en dan heerlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ik heb de hele dag radio aanstaan, behalve in de auto's. Want dan wil ik mijn eigen muziek horen. Ja. Dan wil ik een breder
0: heb ik ook. En repertoire. Heb je een bepaalde zender waar je naar luistert?
1: Iets met 350 of zo.
0: Oh.
1: En heel enkel keertje op de vrijdag en op de zaterdag staat ook wel eens Hoi aan.
0: Hoi, ja.
1: Heb je wel eens van gehoord, Hoi?
0: Daar heb ik wel eens van gehoord, ja. Die hebben we toevallig, die kun je op tv ook luisteren.
1: Ja.
0: Toevallig hadden we die van de week, had ik die in de slaapkamer even opstaan. Even opgezocht.
1: Op welke tijdstip was dat?
0: Ik heb geen idee, maar het was volgens mij non-stop. Het was, was niemand aan het presenteren.
1: Ja, ik ga geen reclame maken voor Hoi natuurlijk.
0: Nee. Maar we zaten dan...
1: Aanstaande vrijdag, dat mag ik wel zeggen. Aanstaande vrijdag tussen 1 en 3 hebben we wel een heel bijzonder programma voor jullie. Want dan is deze dame die nu tegenover me zit... wederom mijn eigenlijk gast, kan je het niet meer noemen. Klaar?
0: Sidekick.
1: Ja, sidekick.
0: Ja, dat vind ik altijd leuk om bij jou te zitten.
1: Ja, dat vind ik ook hoor.
0: Ja, het is gewoon echt leuk op een andere plek ook af en toe te zitten.
1: Ja, en had jij die nieuwe Biep eigenlijk al gezien? Want wij zitten in de Biep en die is pas verbouwd.
0: Nou ja, de laatste keer dat ik dat was, was nog één grote bende.
1: Ja, dan heb ik een mooie verrassing bij jou, want het is
0: klaar.
1: Prachtig geworden. Het is heel mooi.
0: Het is
1: mooi.
0: Klaar, dus ik kan gewoon weer via de Biep-ingang naar binnen?
1: Zeker, zeker ja. Nou, nee, volgens mij hebben ze die deur afgesloten. Die wordt niet meer
0: gewoon
1: gebruikt.
0: Via het gemeentehuis binnen.
1: Ja. Via het Huis van Cultuur en Bestuur.
0: Oh, huis.
1: Linksap, biegen. En dan kom je er vanzelf.
0: Nou, dan gaan we eens even bekijken hoe het is geworden.
1: Dus Claire on Air nu ook op Hoi tegenwoordig.
0: Ja, nou ja, ook heel leuk om te doen. Ja, maar ook leuk om te doen als sidekick ernaast.
1: Ja, precies.
0: Dus en qua muzieksmaak zitten we heel erg op één lijn. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. En wat heb ik er nu in staan? Ja, nou ja, dat is een van de nummers die op een andere radiozender... de bekendste radiozender van Nederland, denk ik wel. En dat was het eerste nummer wat Erik de Zwart draaide. En ik heb toen ook een poosje gedrumd en drumles gehad. En elke drummer gaat die drumriff even uitproberen. Ja. En Phil Collins deed het in zijn concerten ook. Dan was hij lekker aan het zingen en aan het optreden. En als dit nummer begon, dan als die drumriff erin kwam... dan liep hij naar zijn drumtel toe en dan deed hij het eventjes. Dus bekend werd hij vroeger van Genesis en later had hij een hele goede solo carrière. Ja. Gaat qua gezondheid niet zo heel goed met
1: slecht
0: hem.
1: Met veel kort.
0: Ja, en hij heeft ook een beetje foute vrouwen altijd gehad. Die hem elke keer...
1: Wat is dat met die artiesten?
0: Ja, maar hij heeft een hele leuke dochter, Lily Collins. En ik weet niet of jij... Ben jij een Netflix-kijker?
1: Nee, niet zo. Wel eens, maar niet heel vaak.
0: Het is een hele leuke serie. Dat heet Emily in Paris. Echt een vrouwenserie.
1: Nee joh, dat is niet leuk, Claire. Nou, stel je me teleur.
0: Nee, maar dat is gewoon 20 minuten heel leuk,
1: nee,
0: relaxed. Dat is mode kijken.
1: Ja.
0: Ja, daarom is het leuk. Maar dat is de dochter van Phil Collins.
1: Oké. Okay.
0: Die heeft
1: dat de dochter van Phil Collins?
0: Ja,
1: okay,
0: ja,
1: dat wist ik.
0: Lily Collins. En die heeft een documentaire met haar vader gemaakt. En die komt een keer op Netflix. Dus over zijn leven. Dus ik ben er heel benieuwd naar. Maar ondertussen gaan wij lekker luisteren. En het is een lange versie, In the Air Tonight.

0: achter in het bad, in de badkuip.
1: Bizar eigenlijk. Heel bizar. Dat verzin je toch niet?
0: Dat verzin je niet, nee. Nee, en ja, drugs hadden daar natuurlijk ook wel mee te maken. En dan in een warme badkuip zitten en ja, verdrinken.
1: Maar je snapt nu waarom ik geen badkuip heb.
0: Nee, ik heb ook geen badkuip. Kan ik helemaal niet meer uitkomen met mijn MS.
1: Ja, precies.
0: Boven hebben we wel een badkuip trouwens, hoor, maar beneden niet meer. Nee. Nee, dus het prachtige stem van Whitney Houston, die blijft natuurlijk altijd. En een van de leukere nummers, So Emotional. En dan hoor ik jullie en dan zie ik jullie weer na de klok van 11 uur.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Zes minuten over de klok van 11 uur en we zijn weer terug. Het is het tweede uur van On Air with Claire. En dan denk je van, ja, ik hoor helemaal niet de stem van Claire. Dat klopt, want mijn naam is Gerard van Dijk en ik mag, zoals bijna elke week, mag ik weer meedoen. Bedankt daarvoor, Claire.
1: Geen dank.
0: Ja, maar volgende week ben ik er niet, heb ik jou al verteld. Maar,
1: ja, dat klopt.
0: Ik ga je straks en de luisteraar straks vertellen waarom dat is. Ja. En dan ga ik ook de nieuwste plaat laten horen van de schuldige, de man in kwestie. Want we gaan volgende week naar een concert.
1: Ja.
0: En daar licht ik alvast een tipje van de sluier op. Het is een Italiaanse artiest.
1: Ja, want jij bent helemaal Italië.
0: Wij zijn helemaal Italiaans georiënteerd. Vandaar ook mijn shirt.
1: Brazilië.
0: Brazil. Okay. Is de enige ploeg die door is van de grote namen die gisteren moesten spelen. Want Nederland uitgeschakeld, wat zonde. En Duitsland ook, helaas. En ik kreeg nog een appje van mijn Duitse vriend, mijn oude buurman. Herzlichen Glückwunsch met de Ausscheidung van Nederland. Ja, en ik een appje teruggestuurd van, ja, auch so natuurlijk, hè?
1: Ja, nou ja, dat is het einde verhaal van Koeman natuurlijk.
0: Ik weet het niet.
1: Jawel, hij heeft gisteren al wel wat laten zien.
0: Ja?
1: Ja, het is ook gewoon klaar, vind ik.
0: Ja, vind je? Ja, ik heb daar niet genoeg.
1: Hij moet gewoon meer, hij heeft natuurlijk een zieke vrouw, dus ik denk... Nou, ik denk dat zijn vrouw wel zegt van, gaat het nou lekker doen? Maar ja, ze heeft chronische borstkanker.
0: Ja, dus dat klopt. Maar zou dat zijn visie op het voetbal beïnvloeden?
1: Nee, dat beïnvloedt zijn visie niet. Maar het lijkt me toch
0: of
1: wel...
0: Of zijn manier van trainen. Ik heb geen idee.
1: Ik weet het niet.
0: Ik presenteer een sportprogramma op Hoi, maar ik heb niet genoeg kijk op sport.
1: Het is jammer, maar toch heeft de Nederland op het moment niet de voetballers.
0: Nee.
1: Niet de goede spitsen.
0: Nee,
1: want Bobby kwam er ook niet aan te pas vannacht.
0: Nee, ja, ik heb het niet gezien, dus ja, ik kan er niet over oordelen.
1: Nee, die deed het dus niet goed.
0: Maar drie penalties missen, dat kan toch eigenlijk niet voor professionals?
1: Nee, dan denk ik van, kijk naar de hockeymeiden en heren. Die missen nooit met penalties.
0: Nee, de voetbaldames daarentegen wel.
1: Ja.
0: Goed, we gaan muziek maken, want dat is het leukste
1: daar
0: om te doen.
1: Daar
0: Ja, het een uurtje geleden, vlak voor jouw show begon, Claire, hoorde je een nummer van Hamilton Bohemian. Dat was Disco Stomp.
1: Ja.
0: En toen zei ik, ja, maar dat was niet zijn leukste nummer. Het leukste nummer hoor je nu.

0: Hij staat al een half jaartje of zoiets met zijn laatste single op nummer 1 in de rechtstreek.
1: Ja,
0: 25.
1: En die vind ik heel leuk. Ja. Fever Dream.
0: Maar deze was ook niet verkeerd, toch?
1: Nee, goede zanger. Goede zanger. Ja. Goede singer-songwriter.
0: Alex Warren.
1: Yes.
0: Claire, wat vind jij van mashups?
1: Ja, jij maakt er altijd wel leuke mashups van.
0: Nou ja, die pik ik ook maar. Meestal. Maar bijvoorbeeld, ik heb hier een leuke mashup. Althans, ik vind hem leuk van Dansplaat. Gemashed up met Robin Thicke. Je weet wel, die
1: ja, de zoon van.
0: Ja, precies.
1: Van Alan Thicke, ja.
0: Ja, precies. Nou, gaan we eens even naar luisteren dan.

0: Dan krijg je de twee mashups achter elkaar. En je hoorde Uptown Funk samen met de White Stripes. Gemixt door de Dizzy DJ, oftewel Marco van Doorn. En daarvoor Robin Ficke gemixt met Dansplaat van...
1: Hoe kom je erbij om die twee te mixen?
0: Ja, geweldig toch? Ik hou daarvan. Het was alleen de bedoeling om er eentje te draaien en niet twee. Maar goed...
1: Ja, nou ja, het waren wel allebei hele leuke.
0: Dat dacht ik. Ook leuk is het volgende nummer. Dat is de nieuwe van Capri Ponte en Jovanotti notabene.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: Fijne muziek, hè?
1: Nou, ik vond die vorige wel
0: Chef
1: fijn.
0: Special. Ja, ook heel fijn. En dat was dat waren, want ze waren met z'n tweetjes. Het is Gabri Ponte samen met Giovanotti. En Giovanotti, dat is de artiest, de Italiaanse artiest, waar wij volgende week, niet wij natuurlijk, ik met mijn lieftallige echtgenote, volgende week naartoe gaan. En dat is op dinsdag, Claire. Dus dan,
1: Ja, dan ben je er niet.
0: Dan ben ik er niet.
1: Ik had ook wel meegewild, hoor.
0: Ja, nou ja, moet je eens even kijken. Hij zal ongetwijfeld nog meer optredens verzorgen. In Nederland. Want heb ik hem de laatste 15 jaar niet mogen begroeten. Maar wel heel veel in Duitsland. Maar Italiaanse artiesten zijn in Duitsland best populair.
1: Oké. Okay. Ja, en er is er maar één eigenlijk populair in Nederland. En dat is Eros Ramazzotti.
0: Eros Ramazzotti. En vorig jaar of het jaar daarvoor wil ik vanaf zijn. Is Marco Mengoni, die is voor Italië een keer naar het Songfestival gegaan. Die is twee keer in het, ik zou zeggen in het melkhuisje, maar dan hebben we het over tennis, in de Melkweg geweest in Amsterdam. Ze komen wel naar Nederland, maar met mondjesmaat.
1: Je moet ze goed in de gaten houden.
0: En Giovanotti, ja, dat is een beetje een halfgod in Italië. Overigens net als Gabri Ponte.
1: Ja.
0: En deze dan, Claire, ken je deze nog?
1: Ja, ik ken het introotje wel.
0: Ja, wat is die? Welk is het dan?
1: Oh.
0: Het zijn de heren van de Boys Town Gang en de dame van de Boys Town Gang. En die heren, die hadden zo'n...
1: Fout pornosnorretje.
0: Ja, fout pornosnorretje, ja. Die stonden ook
1: You're just too good to
0: fout
1: true.
0: Te dansen in de videoclip. Het is de Boys Town Gang. Can't take my eyes
1: off of you.
0: Yes. You're just too

0: Met je twee uit de rechtstreek top 25. Het is de Bausa en Magnetic.
1: Ja, ontzettend goed gedaan. Ik zeg heel goed geproduceerd dit nummer.
0: Dat dacht ik. En het is een Nederlandse band.
1: Oké, nou, het klinkt niet Nederlands.
0: Het klinkt niet Nederlands. Het klinkt als een dingetje wat we zien in de studio in elkaar is geflanst. Maar dat is het zeker niet.
1: Nee, hoor. Leuk nummer.
0: Leuk nummer. En ik nam net een slokje water, Claire. En ja? Toen overkwam mij iets. Ik denk, hé, er zit iets in het water.
1: Oh, dan ben ik heel benieuwd wat.
0: Something in the water.
1: Ah, something in the water.
0: Brooke Fraser.

0: Geen is er nog, Claire. Madness.
1: Madness, ja.
0: Madness. Die mannen die hele grappige dansjes hadden.
1: Dat klopt. Ja, volgens mij treden ze nog steeds af en toe.
0: Ja, dat leer je niet gauw af. Dit was uit de jaren 70. One Step Beyond. Ja. En daarvoor hoorde je Brooke Fraser.
1: Ja.
0: En er zat iets in haar water.
1: Ja, wat zat er wat in jouw water?
0: Ja. Geen whisky helaas.
1: Nee, whisky.
0: Dat is ook zonde van de whisky. Natuurlijk.
1: Even geen leuk liedje over whisky. Nee.
0: Ja, whisky in the jar.
1: Whisky in the Jar, ja, of Loving Whisky. Dat liedje van Rory Block, wat ik zo mooi vind.
0: Ja, precies.
1: Maar die heb wel eens gedraaid.
0: Claire, ik zie dat het alweer kwart voor...
1: Ik zie het. Kwartiertje nog.
0: Nog een kwartiertje. Het is, denk ik, inmiddels bij jou wel bekend... dat ik een lichte voorkeur heb voor Italiaanse muziek.
1: Dat klopt.
0: En Italo-muziek. Laat ik nou een singeltje hier hebben klaarstaan... waarin dat allebei...
1: Ja,
0: samenkomt.
1: Volgens mij met Dolce Vita hoor.
0: Nee. Het is Scots en het nummer heet Mirage.
1: Ah, hij heeft volgens mij wel wat gejat.
0: Nee, dit is het origineel.
1: Oké, you say so.
0: Ja, echt waar. Dit is uit de beginjaren van de Italo Disco, jaren 80. En luister maar eens eventjes of je wat vindt. Ik hoor het straks al, Claire.

0: gaan wij zo 15 jaar terug in de tijd, Claire. Met de Doobie Brothers.
1: Is dat 15 jaar? Ik dacht
0: 50.
1: Ik wou zeggen, dat is veel langer geleden.
0: Wou ik zeggen, dat is inderdaad
1: maar wel
0: veel langer
1: geleden. Wel tijdloos.
0: Wel tijdloze muziek inderdaad. En ze hebben nog veel meer grote hits gehad. Hè? De Doobie Brothers is een beetje country-achtig, toch?
1: Ja,
0: vind je niet?
1: Ik vind het heel Amerikaans klinken.
0: Ja. Echt voor in een grote pick-up truck te rijden.
1: Ja, met je gitaar op schoot. Ja.
0: Heerlijk. Ja. En daarvoor hoorde je Italo. Dat is echt Italo.
1: Dat nummer heb ik even opgeslagen. Ik denk, die is leuk voor op mijn playlist.
0: Als je wil, dan kan ik jou de 12-1 single ook aanleveren op MP3 natuurlijk.
1: Ah,
0: het is niet meer zo warm, Claire.
1: Nee, het is lekker nu even.
0: Het is lekker, maar om nou te zeggen dat het koud is, dat ook weer niet,
1: nee,
0: toch?
1: Nee. Het was 25, 26 graden wordt het zo meteen.
0: Dus best lekker.
1: Heerlijk. Dus maar het was wel heel extreem.
0: Ja, bizar, hè?
1: Ja, dan had ik elke keer dat liedje van Joe Cocker in mijn hoofd.
0: Ja, en toen dachten wij, was het maar koud.
1: Oh.
0: En daar hebben we een liedje over.
1: Kijk.
0: Van Nick Schilder. Zijn nieuwste single. Verzoeknummer.
1: Ja, ik weet wel voor

0: zonde dat we deze moeten afkappen, Claire. Maar ja, het is niet anders. Het is namelijk alweer, het is alweer tijd om afscheid te nemen.
1: Ja, dat is het zeker.
0: Zonde, hè? Want het was zo'n leuke plaat. Of vond jij van niet?
1: Ik vond het heel leuk. Ik heb even opgezocht. Ze kwam uit Cuba.
0: Cuba. Ik vind het zo, want die mensen die hebben daar zoveel narigheid dat ze daar zo vrolijk zijn. Hè? Die muziek die ze maken is altijd vrolijk.
1: Je ziet jezelf zitten en dansen daar, hè? Ja, Buiten, met een drankje erbij. En,
0: dikke sigaar erbij.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, het programma, beste mensen, het programma On Air met Claire. Een meewerking van Gerard van Dijk voor deze dinsdag zit er alweer op. En volgende week zullen jullie het hele opluchting natuurlijk zonder Gerard moeten doen. Dan is Claire helemaal alleen.
1: Ja, dan ben ik alleen.
0: Zielig, hè?
1: Komt wel goed.
0: Ja, vast wel, vast wel. En je moet het toch een keer leren, Claire.
1: Nee, ik heb al vaak alleen gezeten, maar het is altijd met z'n tweeën altijd gezelliger.
0: Ja, het is hartstikke gezellig. En wij hebben ook dezelfde muzieksmaak, blijkt.
1: Daarom, dus het is heel goed.
0: Het was een

0: Genoegen, Claire, om weer bij jou in de studio te mogen zijn.
1: Ja, en ik mag vrijdag weer bij jou.
0: Wij zien elkaar vrijdag weer.
1: Dat is, in Nijverdal.
0: In Nijverdal. Mensen, een hele fijne dinsdag met heel veel mooi weer. En wat mij betreft, tot over 2 weken.
1: Tot over 2 weken.
2: Radio 350.
3: Weet wat er speelt.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
3: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen. Vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
2: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.
1: Oh. I'm on my way, I'm coming. Don't lose faith.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Radio.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 2 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen.

0: Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 3 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al

0: protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen. Maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de

0: klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

Met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio 350.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageerden kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: worden afgezwakt. Met de 20 zetels van PRO en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. PRO zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
1: Het zat bij mij op de balie, zat het op. En dan kon de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
2: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
1: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneakte.
0: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
3: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
0: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
6: Radio 350.
5: 92.3 FM.
6: 92.3 FM.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet

0: Overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
1: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
0: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

0: 350.
1: 350.
0: Radio.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
6: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
5: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account.

0: Reis.
1: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
4: En je weet wat er speelt.

U luistert naar het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350, Hofstreek Omroep en Hoi FM. Welkom luisteraars, fijn dat u luistert. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van deze uitzending is klassieke muziek vanuit een breed perspectief. En dat betekent dat u vandaag kunt genieten van juweeltjes uit de rijke geschiedenis van de klassieke muziek, waarbij in elk werk de nadruk ligt op een bepaald muzikaal aspect, zowel instrumentaal of vocaal. En dat kan een symfonieorkest zijn, een pianoconcert, koormuziek, balletmuziek en natuurlijk operafragmenten. En niet te vergeten de vocale hoogstandjes. De eerste muziek is van Antonín Dvořák, de componist die zich net als zijn collega's uit de Tsjechische nationalistische heropleving vooral met opera bezighield. Naast de vele symfonische werken die hij schreef, zoals zijn beroemde celloconcert. En dat draaien we vandaag niet, maar we laten wel u genieten van het Poco Allegro uit de Bagatelle opus 47, hier uitgevoerd door het Panocha Quartet. Een combinatie van muziekinstrumenten die u in de concertzaal amper tegenkomt.

Ja, dit was de voormalige herkenningsmelodie van het bekende Afro-Tros Radio 4-programma Een Goedemorgen Met. U hoorde het Poco Allegro uit De Bagatelle, opus 47 van Antonin Dvorak. Hier uitgevoerd door het Panocha-kwartet. In het volgende werk, gecomponeerd door de zogenaamde Rode Priester uit Venetië, zoals zijn bijnaam luidde, Antonio Vivaldi, die exileert net als in de tijd waarin hij dit werk streef. De castraat of de countertenor, vooral vanwege de voorkeur voor zogenaamde kopstemmen van de Rooms-Katholieke kerkvorsten. U hoorde nu het Andanto Modelto uit zo'n Salva Regina, RV 616. De uitvoerende zijn de countertenor Andrea Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van dirigent Paul Dyer.

Antonio Vivaldi was de componist van dit andante molto uit zijn Salve Regina RV 616. Het werd uitgevoerd door Andreas Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van Paul Dyer. De nocturne is een vorm ooit ontwikkeld door de eerste componist John Field. En Frédéric Chopin schreef tijdens zijn bijna gehele werkende leven vooral nocturnes, zoals u wellicht zult weten. Vandaar ook de vele opusnummers. Uit zijn nocturne nummer 19 in E, opus 72, hoort u nu de vlammende uitvoering op de pianotitsen van de fameuze Arthur Rubinstein.

Ja, luisteraars, een perfecte uitvoering, zoals dat heet, van deze nocturne nummer 19 in E, opus 72 van Frédéric Chopin. Uitgevoerd door wie anders dan de beroemde Arthur Rubinstein. De Nederlandse celliste Querine Viersen heeft een voorkeur voor de suites van Johann Sebastian Bach. En ze speelt deze dan ook het liefst in kerken, zoals ze zelf zegt. Want ze zei, alleen daar kan ik de diepte in en daar komt de volle schoonheid tot haar recht. Overigens is de volgende opname, de derde suite van Bach, bijgenaamd Allemande, in een studio opgenomen. Oordeelt u zelf hoe naar uw mening deze uitvoering klinkt.

De cello stond centraal in de zojuist beluisterde opname van de derde suite, bijgenaamd Allemande, van Johann Sebastian Bach. Hier uitgevoerd door de bekende Nederlandse celliste Quirin Viersen. Nadat hij in een tijdsbestek van 19 jaar 36 opera's, had geschreven, stopte Gioachino Rossini met componeren op die leeftijd. Toch waagde hij het om daarna nog eenmaal een muziekstuk te componeren dat hij zelf de zonde van de oude dag noemde. Een bezielend religieus koorwerk onder de naam De Petite Messe Solennelle. Hier wordt het uitgevoerd op Radio Regio Klassiek door de King's Consort onder leiding van dirigent Robert King. Luister maar eens naar het Kyrie uit deze

Giacchino Rossini was de componist van het Kyrie uit de Petite Miss Solennelle, uitgevoerd door de King's Concert onder leiding van dirigent Robert King. Uit de tot nu toe gedraaide werken in ons programma Radio Regio Klassiek heeft u kunnen opmaken wat wij bedoelen met klassieke muziek vanuit een breed perspectief. Grote orkesten, kleine samenstellingen en dan hebben we het nu ook over een kamermuziek. Want dat hoort er natuurlijk ook als detail volledig bij. Wolfgang Amadeus Mozart schreef zijn serenade, Kugelverzeichnis 361, in B-flat majeur, bijgenaamd de Grand Partita, in het jaar 1781. En het is tot nu toe het meest beroemde kamermuziekwerk voor deze combinatie-instrumenten. Hier samengebracht door het Amati-ensemble uit Salzburg. En zij spelen voor u het Menuetto Allegretto.

Uit het kraampartita van Mozart werd het Minuetto Allegro gespeeld door het negenkoppige Amati-ensemble, onder leiding van de Israëlische in de Verenigde Staten wonende violist Gil Sharon. Om de diversiteit van de klassieke muziek nogmaals te benadrukken, nemen we u mee aan de hand in ons programma voor een beroemd operakoor, namelijk het koor. En natuurlijk met het orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia uit Italië, onder leiding van de Japanse dirigent Myung Woon Chung, in een feest der herkenning. Want u kent het vast allemaal. Ik bedoel natuurlijk het slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi.

Na pensiero Sul Ali Dorate, met als Nederlandse bijnaam tegenwoordig gevangenenkoor, uit de aria van de wereldberoemde opera Nabucco van Giuseppe Verdi, het koorkest van de Accademia Nazionale di Sanati Sicilia, onder leiding van Myung Woon, zorgden voor de perfecte uitvoering. Bij het hierna volgende perspectief staat de toevoeging balletmuziek vermeld. U gaat namelijk nu luisteren naar het pas de deux uit het ballet in twee acten Giselle van Adolphe Adam, dat is de naam van de componist, en de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van de dirigent Sir Neville Mariner, hebben plaatsgenomen in de orkestbak om u te laten genieten. Luistert u maar eens.

U deed de ogen dicht, luisteraars, en u luisterde naar de muziek. In verbeelding zag u twee balletdansers het pas de deux dansen uit de balletmuziek. Natuurlijk de naam Giselle van de componist Adolf Adam. De uitvoerenden waren die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van haar beroemde dirigent Sir Neville Mariner. Neem een groot symfonieorkest en zet er een beroemde Nederlandse pianist bij. Voeg ze samen en je hoort het Adagio una poca mosso uit het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Beste luisteraars van Radio Regio Klassiek, applaus voor het Norrköping Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Andrew Parrott met als solist Ronald Brautigam op piano.

De componist was onmiskenbaar Ludwig van Beethoven. En de naam van het werk, natuurlijk uit de vijfde symfonie, het Adagio un poco mosso. Uitvoerende waren het Norrköping Symphony Orchestra samen met solist op piano

Ronald Brautigam. Tijd nu in het programma Radio Regio Klassiek voor een bekend muzikaal duo. U namelijk gaat luisteren naar de pianiste Marta Engerich samen met de cellist Misha Majski. Zij spelen nu in een transcriptie voor cello en piano de sonate voor viool en piano van de componist César Franck. Ook al was Franck een Belg, zijn vioolsonate die hij op 64-jarige leeftijd schreef klinkt heel erg Frans en doet ons denken aan composities van Claude Debussy.

Een vioolsonate in een niet-alledaagse transcriptie voor cello en piano. Dat was de sonate voor viool en piano in A van César Franck, hier uitgevoerd door Martha Eggerich op piano samen met de cellist Misha Majski. Laten we zingen, zingen uit volle borst, met Schubert. Dat schreef Schubert's vriend Johan Herbeck in 1866. Luister maar goed, beste luisteraars, en laat de vrolijke klanken van de liederencomponist Franz Schubert over u heen komen. U hoort hier het lied Zur guten Nacht, Deutsch 903, opus 81. En u hoort één bariton, vier mannenstemmen en een klavier. Samen vormen ze het Amakkoord-ensemble van dirigent en tevens pianist Erik Schneider. Oh.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
3: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
2: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
4: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
2: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laatste doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 35.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen.